0: Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: up next. And this. And other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Aan de kust kans op een bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind zakt de temperatuur naar 7 graden aan de kust tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In de nacht en in de morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Oh, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: workaholic.
1: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
2: Aan de kust kans op een bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind zakt de temperatuur naar 7 graden aan de kust tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In de nacht en in de morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: And now, are you ready?
1: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zero.

spotted tail

0: these and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.

0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Aan de kust kans op een bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind zakt de temperatuur naar 7 graden aan de kust tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In de nacht en in de morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This is Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Aan de kust kans op een bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind zakt de temperatuur naar 7 graden aan de kust tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In de nacht en in de morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: And now, are you ready?

0: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: 90s and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Oh, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back.

0: 90s and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.

0: other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: coming up next.
1: If I could make you feel some sight.
0: And this. And this. And other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
3: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
2: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
4: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
2: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: oldies and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: oldies and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, guten.

0: another world.
1: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
2: Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: And now, are you ready?

0: other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: these and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

de rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: oldies and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. En er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: oldies and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.

0: coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. En er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: these and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.
5: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. En er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

0: these and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

Ha ha ha ha.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: these and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: coming up next. These and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. En er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros.

0: coming up next. I want you, boy, I want you so. Do you want it right now? Oh, I can't let go. These and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: coming up next. I want you, boy, I want you so. Do you want it right now? Oh, I can't let go. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: 90s and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: coming up next. Take me to the cloud above. Take me to the cloud above. Take me to the cloud above. These and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het